0: önce. Sizi yattık, uyduk da bazı mı olmaz, sizi de bazı mı sadak. Yani
1: şey, ona ne kayın ne gadet ve yem uylarını da
0: bu neden le mot national de l'histoire autochtone dan idip neyjen de bazı mı olmaz, dan idip neyjen önce kuenen de ne de bazı mı olmaz, mokka suk de pedagogat de ume.
1: Dengay, şimdi sadu dada.
0: Bu ne?
1: Et sedutat, et seldet.
0: Agone. Ek Bernan.
1: Teyze genin de mantem ume uchat hanod, nisi uchat hanod müvel dimya dumelo ay ustak fida. Tavallu ilutu tu paz munom, al tavallu et pato muto. Kay het seldet, kay het sitet, de pedutat, kay nagoda.
0: Agone. English when it have been to have the mean at me the do that needs mandin to be that
1: I have what is it to take her in the end
0: I want it
1: well o meti pet mo kene transition musical
0: spécial c'est
1: donc spécial
2: Ben atmış kapona beni de pek connection da
1: Agua cevap medin ne bu hogado ne manden Martial Tinet ne te te timi bunu mu a Aqua Shipu Agua te set ni to a Stilem yo valo te to en abemos Ta he digo ilu nbeito Abu ime nas na bo a Zmog muge gwenes na bo ilu Utet se Pade a mehnu dih na mo Pidiagen iben mero Eta tkhanul Are you stuck hidden by God? Illus mount? Mago mount? Some lagen even fatina. Pizzi jagen noce gima no dina notume, katima, quetteltman, quettelu. Where's with my nose and the mande? Marcel Pinet, Bogatmina.
2: Que Bernard, na Bogadot, not so come and the twat, eque. Ja, mis die Hoinjan, mit Zetwin, den dat dann, dis, kajament na nuden, dat da die, ek, otto, was nega, hagana, gunne, putu, nu, gedagni, dat der Janwin, en enige minuti, wo, wie dingne, win, le selectione, le president, et tabetza, Elena Lalu. Moi, otto, was nega, haganza, de banet, wan, wo, wie den, en enige, wo, wie denga, hagan, en, na, beotse, mamuiton, Bernard, ne, rassemblement des hommes, et dit, et wat, et quantit, moi, ni, benet. Ecco, a connetti wa witman tan combien ta communauté combien participants ma que tan de wet panel la rassemblement connetti wa witman
1: eh woné wa petata de ti te pas de studiat ha hute utat peg bi hem hegan ho de mo nya no dub studiat
2: aha ha hute utat peg menastan bernard wa witani ben un tsi na de benani ben de mitchwan wa witan symposium wa witan benan de te agude utwe tsi ben ne tsi ma mit non tweeten wa ham tsen mo nanan in abunde gatat ne mezam snack het ne we tsi semat ne wayne rabbit skinny had an elikri na ndop tsi ben de research to de mo ben da de bani no shit de ben we que metchuan skani ben uden na bu tsi ne we na na bu ne nam tsi ne no le service ka hoto net men na ndop tson de research to dan mak na bu han mot ma tan dit tsi te ne no tsi mes ke service ke man e wa we dan na bu trop et tsi to koto Ik ben nu niet tegen het ik ben nu niet tegen het maar ik ben de minister van Fania, ik ben de raconte van de gouvernement. Ik heb nu uitdat, ik kan niet putten aan de opzanoot, ik ben niet uitdat in Japan, ik heb nu alweer dan een project te doen, het is niet het project rassemblement des hommes in de Tsi maar moet nog naar buurt. En wat we dan doen, tsi te goed. Haar bane twaaden aan noten, tsi dan Bernard naar buurt. Is goed haastig en even uten en appen. Is goed kan maar moet nog kwant je noten te bendaben. Het is niet goed, is goed te benaan. Tsi maar moet dat is goed. Geet het zenden aan om met het appen haastig win-win-chen not.